Goeiedag, vrienden. Het is een klein beetje natuurlijk een programma van een dwarsligger en tegenstrever. Chaotisch op zichzelf, maar dit was de Big Blue Eyes Girl van het Kiwi and the Blizzards. Het was hun LP van 1968, Trippin' Through a Midnight Blues. En ik heb straks nog eentje.

Want deze zomerdagen hebben ons een klein beetje doen terugkeren naar onze roots. Ja, onze 1968, 1969, dat soort dingen. Schitterend, hè? En we hebben gevonden dat de QB in the Blitz is Dijk en ik. En Dijk Loonstra, de producer van dit programma. We hebben gevonden dat de QB in the Blitz is een groep die eigenlijk een wisselende samenstelling was met Steen, goede gitaristen, zangers, pianeurs, waaronder Herman Brood, Elko Gelling enzovoorts enzovoorts. En dan laat ik nog eentje van je horen, van voor je horen van deze CD, deze LP. Ja, het knarst, The Sky is Crying.

We horen zoveel ingewikkelde muziek tegenwoordig. We krijgen dat toegestuurd, hè? Muziek dan gegenereerd by AI staat er dan. Dat betekent dus dat de muziek eigenlijk niet werkelijk bestaat of zo. Ik weet het niet precies. Maar wij keken elkaar aan en we hadden een paar van die opnamen gebeluisterd. En gedacht van, we moeten terug naar de gitaar. We moeten terug naar de simplesse. En dat vonden we dan in het oude. Dat vonden we bij QB in de Blizzards. Maar we vinden het vandaag de dag en vandaag dus ook op heden. De Zonderlingen door Deb Standen. Hij heeft ons een opname gestuurd. En dat is dan een eerste track van op handen zijnde CD, denk ik. Dit is The Old Photograph.

Laten we wel even vaststellen trouwens dat we niks hebben tegen opgeblazen muziek, hoor. We vonden de muziek van Jim Steinman ook altijd hele meatloaf, weet je wel. Dat vonden we ook erg leuk. En Eloise en Stuart, dat zijn allemaal mensen toch die hun sporen verdiend hebben. Zeg, er zijn mensen die gaan hun sporen ook verdienen in de Easy Blues. En dat is een album wat we hier gekregen, The Black and Blues Revisited, van een zekere Sun Jay. En dat klinkt heel simpel en heel eenvoudig.

Het is trouwens ook net of de pluggers, of de artiesten, in elk geval de mensen die zich daarmee bemoeien, doorhebben dat nu een tijd is van, ja, toch van eenvoud. Dat weer aangekomen is, dat de wereld zo opgeblazen en zo vol kracht en macht en gewelddadigheid naar ons toe komt. Dat de gelegenheid is om naar mooie stemmen te luisteren en mensen die heel goed met hun instrumenten omgaan. Een van deze mensen is Willow Evelyn. En zij zingt Baby Blue. Dit is zo mooi. Zo zuiver, zo prachtig.

En om nou te bewijzen dat we niet helemaal ingedut zijn, zal ik nog even een nieuwe laten horen. En dat is het ISRC Embedded. En de titel van de song is Radio Knows We Know.

0: We zijn voor onze zwijmelaars heel ver terug aan de Zwijmel 3, weet je wel. We hebben prachtige nummers voor uitgekozen. We wilden ze wel meer draaien, want we waren echt in de stemming om het bij te zoeken. Nou, dit is tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw.

0: Precies, iets zijn we heel ver teruggegaan in de tijd wat de zwijmelaars betreft. En ik denk dat de zeventigers onder ons toch wel hebben zitten knikken van ja. De Pickles was dat, met Johnny Reggie. Er waren de vier zwijmelaars, hè, ja. En Ritchie Valens met Donna. En daarvoor Terry Stafford met Suspicion. Is die ook niet uitgeperst door Elvis? Ja, oké, okay, ja, dat dacht ik al. Goed, en Ricky Nelson zijn we meegeholpen met Traveling Man. Is dat niet prachtig? We gaan terug naar onze stijl, mensen.
1: Gerhard Klaassen.
2: Hi, Blues Man.
3: Hallo.

Ja, dit was een opname van de Stefan Hillesheim Band, live in Chicago. Deze is uitgekomen in maart en hij is een poosje blijven liggen om de een of andere reden. Welke weten we niet. We kijken elkaar aan, halen de schouders op. We hebben er nog één van dezelfde voor je en live at Chicago. En dit is het nummer The Big Legged Woman.

Stefan Hillesheim live in Chicago. Bonnie Prince, Bill, Will Oldham. Ja, Bonnie Prince, Bill en Will Oldham. Die hebben ook een plaat gemaakt. En dat is Together Again. Ze zijn Together Again. Hey Little gaan we het als eerste draaien. Dit is weer zoiets waarvan je zeggen wil van blijf nou even luisteren. Luister nou even. Ga even achteroverleunen. Dit is zo mooi, zo prachtig.

Wat deze mensen bij elkaar gehaald hebben aan instrumenten en aan zeer vaardige spelers die ook hun plek weten. Hè? Dit is niet gemixt. Ja, natuurlijk is dit wel gemixt, maar dit is niet samengesteld. Dit is opgenomen en ik denk ook helemaal recht, gewoon zonder dat er moeilijkheden bij komen. Vietnam Sunshine is de volgende die ik wil laten horen, die wij willen laten horen. Moet je even horen. Zo mooi.

0: We vinden het prachtig. Het is een soort zorgvuldigheid die je bij AI alleen maar kunstmatig kunt krijgen. Ik weet niet precies hoe ik het uit, maar daar krijg ik de koude rilling van en hier niet van. Hier zijn mensen aan het werk die hun vak verstaan en die dat ook willen overbrengen, dat ze hun vak verstaan. Die niet gaan prutsen en zo, dat soort dingen. Schitterend. Nou, de laatste die we voor je dit uur hebben, volgende uur gaan we natuurlijk gewoon verder, is Nick Andrea. DeLorean Delusions heet zijn EP. En we gaan even eentje laten horen ervan.
1: Money for nothing!
0: Dat is Money for Nothing. Ik zie je natuurlijk straks graag weer terug aan de andere kant van de station call enzovoorts, dat soort dingen. Tot dan. Hoi!

Het tweede uur, vrienden, zijn we geopend met de Dirty Shoes Band. Legends, Losers and Lies. Ja, nou, he was brought up and talked about Jesus. Dat was dan

De eerste lied en dat heeft er dan allemaal niks voldaan. Het is, hij kon de Narrow Path nauwelijks horen. De Dirty Shoes Band is een leuk gezelschap. Die komen uit Colorado. En ze zijn toch wel een entertaining, consistently entertaining audiences. En ze hebben ook wisselende contacten. Dat wil zeggen dat er mensen optreden. Ze hebben alleen maar de liefde, wat ze delen is de liefde voor American Roots Music. Seasons performance in a variety of music. Styles staat er op een website. Wat is dat leuk? Moet je horen.

Gisteren, vrienden, echt gisteren, kregen wij een LP binnen van The Woman I Am, Sammy Sarovia of Sarovia. Ik weet niet precies hoe het uitspreekt. Ik heb het ook niet gecheckt, omdat we hem gisteren binnenkregen. The Woman I Am. En toen we hem opzetten, even dat ik... Je moet je dat zo voorstellen bij ons. Het zit gewoon bij ons in de huiskamer. En dan is er een cd-speler natuurlijk. Er is een album en een computer en dat soort dingen. En we krijgen de muziek binnen en dan zetten we dat op. En Dirk en ik, we luisteren dan even. Af en toe is er iemand anders bij en die mag dan geen oordeel geven, want het is ons programma. En dan was dat in dit geval, oh, wat mooi, wat zuiver zingt die vrouw. Wat is, wie is dat? Wel nu, dat is Sammy Sarovia of Sarovia. Dat weet ik nog niet. Ze heeft een LP gemaakt en die heet The Woman I Am. En nou ja, over die stem gesproken, zo fragiel, moet je horen.

Dat was de titelsong. Weet je nog dat we het in het eerste uur gehad hebben over simpele dingen? Dus gitaar, begeleiding, mensen die een vak verstaan, dat soort dingen. En die dan iets op de plaat zetten wat een genoegen is om naar te luisteren. Om dan je luie stoel even onderuit te laten zakken. Even weer die voetsteun omhoog en zo. Het glas met whisky tegen het licht houden en even schommelen met dat whisky. En dan zie je dat klotst tegen de wanden van dat glas en dat het dan tranen naar beneden laat lopen. En die tranen, ach, dat is toch zo mooi. Dit is To Be Alone. It's Okay To Be Alone, zingt Sammy Servaia. En het klinkt zo.

0: En over vrouwenstemmen gesproken en vakmanschap. Hè? Vorige keer, dat is ongeveer 2 weken geleden, heb ik je iets laten horen van de nieuwe van Katie Nip. Katie Nip die heeft een cd gemaakt en die heet dan Live at Theater, 2026 is dat. Nou, er staan heel veel nummers op. Ik tel 16. En het is dus een verslag geworden van een concert. Dat is zo mooi. En dat is die sfeer. Heb je koptelefoon? Heb je oortjes in? Heb je koptelefoon? Dat moet. Want anders dan ik geef je even de gelegenheid om dat te doen. Dan zou ik zeggen, nou misschien kijk even links, kijk even rechts van je. Misschien liggen ze daar, doen ze gauw in. En dan krijg je het nummer te horen. Gone to Town, Katie Nip van Live at a Theater.
1: Here's an oldie.

Dat is dus Katie Nip, hè? Die schrijft het K-N-I-P-P. Katie Nip. En schitterend. Het is niet alleen een schitterend mens om te zien in de performance mee te maken. Maar het is alleen al zo als je haar goed voelt glijden met die stem. Ik vind het zo prachtig. Dan hebben we nog zo'n prachtige stem. En dat is de stem van Helena Mays. Helena Mays heeft een album uitgebracht. En die heet A Perfect Storm. A Perfect Storm album eigenlijk. En daarvan gaan we laten horen het nummer The Lake. Zomaar even, omdat het prachtig is.

Voordat wij vrienden overgaan tot de zwijmeldrie van het tweede uur van Red Velvet, wil ik nog even toch iets laten horen van Molly Tuttle. Molly Tuttle en The Golden Highway on the Caverns Sessions. En dan wil ik laten horen het nummer Crooked Tree. Of zo Broken Wood, denk ik. Het is zo prachtig. Het is over zuiverheid. En het is zo mooi om het allemaal bij elkaar te horen. Hoe spelen ze het voor elkaar om dat zo mooi voor te krijgen? Molly Tuttle in The Golden Highway.

0: Prachtig, hè? Vrienden, het wordt nu tijd, mijn mooiste stem en zo. Tijd voor de, weet ik veel, hoe heet dat ook alweer? Muziek en zo, dat soort dingen, jawel.
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijbal 3. 3.

0: Ben je even uit je zwemeltoestand gerukt? Jawel, ben je tot jezelf gekomen? En je luisterde zojuist naar Jimi Hendrix. Die is helaas niet meer bij ons. Foxy Lady was dat. En daarvoor Creedence Clearwater Revival. Als je dat zo achter elkaar kon zeggen, was je een hele goede discjockey in de jaren 60. Have you ever seen the rain? En dan zijn we geopend met Bachman Turner Overdrive. And you ain't seen nothing yet. Dat was dus onze zwemeldrie. Schitterend was het, hè?
1: Dit is Rough Velvet met Gerard Klaassen.

Dat is mooi toch, hè? Ja. Dit is Make Me Smile, was dit van even kijken. Hoor. Alive and Kicking heet het album van Suzy Quattro. Heb je die ook weer eens een keer gehoord? Suzy Quattro, leuk. En we vonden hem en we dachten, we laten het nog een keer horen. Schitterend muziek.

Mooi, hè? Dat was Billy Joel met It's Still Rock and Roll to Me. En It Still Is Rock and Roll to Me. En dan krijgen we nu weer onze speciale zendtijd voor de Royal Dutch Society Promoting Dutch Party Music and Tearjerkers. Dit in het kader van de promotie van de Nederlandse song overal ter wereld. Dit is het duo Niet te Houden en Als ik op zee was.

0: Ja, daar zijn we dan ook weer doorheen, hebben we weer gehad. En dan gaan we nu over tot de laatste plaat in dit programma. Vrienden, ik neem vast afscheid van je. En ik zie je graag weer terug volgende week. En dan hebben we weer die steengoeie muziek die je echt verder nergens anders ter wereld hoort. Alleen hier bij Rough Velvet op dit radiostation. Tot de volgende week, zelfde tijd, zelfde radiostation, zelfde gloedvolle presentatie. Mooi.
1: If you got money in the bank, don't let your woman draw it out, 'cause she'll take all your money and then she'll throw you out. I once had money in a fast Cadillac car, but I made a big mistake, let my baby know where they are. She took all my possessions and then she threw me out. Now, young man, heed my advice. I'll tell you once, I may not tell you twice. Keep an eye on your old lady anytime that she goes stepping out.